Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moet u het zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Is bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is, nou ja, het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach, die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

U hoorde Rachel Bodger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach, Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot. Bach's werk in vertwijfeling 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

U hoorde Gustav Leonhard met zijn consort, met het Klavecimbelconcert in E groot, BWV 1053. Wel, tot zover deze middaguitzending met geen dag zonder Bach. Dus u begrijpt het, we zijn er morgen weer. Het is een nieuw programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We hopen dat u weer luistert. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach.

Goedemiddag. En u weet het, bij de concertzender geldt tussen 1 en 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En weer een kantate, de zesde kantate aan het begin van ons programma Geen dag zonder Bach. U gaat luisteren naar de kantate Ach, bleibe bei uns voor de tweede paasdag, de zogenaamde Emmaus-kantate. Een bekend stuk uit de Bijbel, de Emmausgangers, werd geschilderd door Caravaggio. En ja, destijds door de meesteroplichter Han van Megeren, geschilderd alsof het een Vermeer zou betreffen. Waar gaat het over? Twee discipelen rouwen op weg naar Emmaus over het verlies van hun heer. Een vreemdeling voegt zich bij hen en ze merken niet dat hij de opgestane Christus is. Als de avond valt, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat speciale, het invallen van de avond, in het Midden-Oosten eigenlijk al van de donkere nacht, is een symbolisch kernmoment. De angst voor de nacht, de dreigende verlating, roepen allerlei existentiële gevoelens op. Het Abide with me is ook aan dit moment ontleend. Bach, met zijn meesterhand voor universele, menselijke gevoelens, pakt het thema verlating en rouw op. Dat kende hij uit zijn eigen leven. Op zijn 10e verloor hij al beide ouders en hij verloor ook zijn geboortehuis. Hij laat het koor haast dwingend zingen: blijf bij ons wanneer het donker wordt. Zoals een kind dat enge moment ervaart als moeder het licht in zijn kamertje uitdoet en de deur sluit. Het liedje van verlangen. Een smeekbede om maar te blijven. Laat me niet alleen, de Mekietepa dus, hè. Het is een kantate van hoop en rouw om het gemis in een doorgaande strijd. Eerst een prachtige alt-aria, die wordt gezongen door de mannen als Daniel Taylor. Er komt licht als de sopranen, begeleid door de cello het betreffende kerklied zingen. In een prachtige tenor-aria door James Gilchrist komt het aan het eind goed. Maarten het Hart, ja, u kent hem, hij is een Bach-kenner. Maarten het Hart noemt deze kantate een prachtwerk. En daar houden we het op. Hetzelfde thema van deze kantaten gaan we hierna bovendien nog horen in een orgelbewerking. Maar nu eerst John Eliot Gardiner leidt zijn Monteverdi Choir en die English Baroque Soloists.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantaten die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavecimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

En dit was tenslotte het Brandenburgse concert nummer 5 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover ons middagprogramma van 1 tot 2 op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Ook vandaag weer tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En we beginnen weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 8. Liebster Gott, wenn werde ich sterben. Voor 24 september 1724 werd die kantate geschreven. Het is een van de mooiste kantates van Johann Sebastian. De sfeer van het openingskoor is onovertroffen. Bachs biograaf, Spita, spreekt over die Stimmung eines Kirchhofs im Frühling atmend. Troost en berusting zorgen voor ontspanning tegen de gejaagdheid van de herhaalde jachtige tonen van de dwarsfluit in. En de korte stootjes geven penetrant de gejaagdheid van de vliedende tijd aan en herinnerde de luisteraar toen aan het geluid van de doodsklokjes, vaak van porselein, met hun heldere, doordringende geluid. De sfeer van de kantate verder is die van ontspanning en gratie. En in het slotkoor kunt u de melodie van onze Poesje Mouw herkennen. Ja, zo Europees waren sommige melodieën. U hoort Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale uit Gent.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her, een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied. Een beetje recht toe, recht aan voor Bach. En daarom gaat Bach de melodie in de sopranen omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed. Mogelijk ook de kantaten. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit. En Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenor-aria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt met oboe d'amore en traverso-fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

En dat was het Amsterdam Barok Orchestra en Koor onder leiding van Ton Koopman met de kantate nummer 9, Es ist das Heil kommen her. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof, de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Keutense tijd. Het begint nog dramatisch in B klein, dat is Bach's meest geliefde toonsoort, maar dan gaan we los met wervelende en dansende fluitmelodieën, galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

10 delen uit Die Kunst der Vogel van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach, op 17 december 1716. Maar die is verloren gegaan. Maar de kantate is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria, Hebt euer Haupt empor, met een soort Händeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens, sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman, koor en orkest.

De kantate Wachet, beet het, wachet van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door koor, solisten en orkest onder leiding van Ton Koopman. Bach had een prachtige baan als hofcomponist in Weimar van 1708 tot 1717. Dat betekent vanaf zijn 23ste dus. Een jonge, geniale en ambitieuze man. Hij schreef al de prachtigste dingen, maar hij leerde ook veel. Onder andere van Vivaldi. Hij kende Vivaldi niet, maar van wie de zoon van een van de hertogen van Weimar, Johann Ernst von Sachsen-Weimar, muziek voor Bach had meegenomen. Deze zeer muzikale zoon van de hertogelijke familie, die overigens vreselijk veel ruzie onderling maakte, die zoon die ging uit in Amsterdam. En daar werd, aan de grachten, de Amsterdamse grachten, de muziek van Europa gedrukt. En ook de muziek van Vivaldi. En je kunt je voorstellen dat Bach met die muziek onder de arm naar het grote orgel snelde, naar boven klom en daar op het orgel die heerlijke vioolconcerten speelde. U hoort nu de orgelbewerking van Vivaldi's Concert Opus 3 nummer 8, uitgevoerd door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

U hoorde Nico van Meel, tenor, en Michael Chance, mannenalt, met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, met het Sanctus uit de Hohe Messe en de delen die daarop volgen. Geen dag zonder Bach. We besluiten vandaag met nog enkele delen uit het wohltemperierte klavier. U hoort de pianist Swjatoslaw Richter.

uit het woltempereerde klavier. Er werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate. Nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Wohl mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrangt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven. Zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sitz zum Leben vormt, van die heerlijke pianobewerking van Mayra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Frits Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Fritz Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude, ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen van dat Jesu bleibend meine Freude. Maar het is wel ontzettend leuk. Oordeelt u zelf, we hebben er een heel stelletje op een rij gezet.

U hoorde het Combattimento Consort en de Capella Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend, met als soliste Christina Hammerström Alt, Jörg Deermeller tenor en Detlef Roth bas. En dat in de kantate Jauchzet, Frohlocket, Auf, Preiset die Tage van Johann Sebastian Bach. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is Bachs werk in verzeichnis 213, een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebster und Pflege der Ruhe, een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebster, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke, hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar harmonie. De heerlijke, haast wellustige altaria is een van de mooiste in Bachs oeuvre. Hij duurt haast 10 minuten. Er komt geen einde aan het welbehagen, want daar gaat het hier om. Labe die Brust en finde die Lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere sei Gott. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Het is inderdaad een hele zware opgave, met name voor amateurkoren. Maar u hoort hier een uitvoering door René Jacobs met het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn. Op dit moment het beste barokorkest van het continent. De mannenalt Andreas Scholl zorgt voor een hoogtepunt in deze tweede kantate.

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klavercimbelmuziek, Bachwerkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijke en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Masaaki Suzuki met het Collegium Japan. Er zijn ook heerlijke kerstkantates geschreven lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens. Dat is BWV 110. De dienst begon al een uur of zeven, 's morgens, met veel samenzang en een preek van wel anderhalf uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst, tot tegen een uur of 4. Het beginkoor van deze kantate is ingebed in de orkestsuite nummer 4 die u net gehoord hebt. En dat is knap vlechtwerk, maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, dan waren ze in ieder geval tapijtwever. En dat zit Sebastian dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling, denk aan het woord remplir, of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een groot Amerikaanse Bach-kenner. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat die hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er wel eens gesoleerd zijn in plaats van met z'n allen 1 stem te bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in het beginkoor. Het is een echte Bach-remedie tegen zwaardigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Große an mir getan. Nou, daar word je vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach, Herr, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor. Ere zij God in de Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite van daarnet komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer spannend wordt hier gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor met Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas. Deze kantate werd met kerst 2000 uitgevoerd in New York. En de toenmalige burgemeester, Giuliani, die heeft zich na afloop losgerukt van zijn bodyguard en hij trad enthousiast applaudiserend naar voren. Aanstekelijke muziek en aanstekelijk uitgevoerd.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerende waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante trio-sonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in

U hoorde een uitvoering door La Petite Bande, de leiding van Sigiswald Kuiken, viool, van het vioolconcert in E groot, Bachs werkenverzeichnis 1042. En daarmee sluiten we dit programma af. Wij zijn er morgen weer van 1 tot 2 uur. Misschien een beetje merkwaardig, want geen dag zonder Bach betekent eigenlijk geen werkdag zonder Bach. En morgen, ja, wie werkt er? Ja, bij de omroep wordt er in ieder geval gewerkt. En bij het openbaar vervoer en zo kennen we nog wel een paar instellingen. Maar morgen is dus geen 100% werkdag. Eigenlijk een beetje een zondag, maar wij zijn present. Daar kunt u van op aan, van 1 tot 2 uur op de nieuwjaarsdag. En ook die week daarna in ieder geval. Einde van dit programma dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Een goedemiddag. Het programma Geen Dag Zonder Bach. En voor de goede orde, ook al is het toevallig nieuwjaar, dan toch een dag met Bach. Althans, via de concertzender. Ook het komende jaar iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, het is nooit te laat om iemand alle goeds toe te wensen. Dus zonder meer een goed, gezond, zalig, gezegend, gelukkig nieuwjaar. En voor Nieuwjaarsdag hoort u dan de kantate BWV 190. Zinget dem Herrn ein neues Lied. Alles is nieuw aan deze muziek op nieuwjaar. Het sprankelt en het is uitnodigend om weer zin te krijgen in een heel nieuw jaar. Trompetten, pauken, hobo's. De strijkers klinken lekker hoog, zoals toen ook het geval was. In het beginkoor stijgt er dan weer zo'n oerkoraal op. Herr Gott, wir loben dir. Bach dankt voor het goede wat het leven brengt en nog zal brengen. Als geen andere componist weet hij van de ellende en de pijn, maar nu even niet. De aanpak is weer volledig origineel. Bach weet bij ieder van die 200 kantates voor originaliteit en het hoogste niveau te zorgen. Een hoogtepunt is weer een duet aan het einde over wat Jezus niet allemaal is. Nu voor tenor en bas, een niet zo gebruikelijke combinatie. Maar wie kon er mooiere duetten schrijven dan Bach? Nou ja, behalve dan Mozart, wellicht, vindt samensteller Govert-Jan Bach. In onze uitvoering nu heeft John Elliott Gardiner op basis van onderzoek voor dit duet gekozen de derde stem te laten spelen door een viola d'amore. En wat is dat mooi en teder. Het geeft een heel innig effect met die twee mannenstemmen samen. In het slotkoraal zorgt de trompet nog voor het nodige vuurwerk. Het is nieuwjaar, Royal Fireworks van Bach. U hoort Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Elliott Gardiner.

U hoorde de kantate Zingend dem Herrn ein neues Lied. Uitgevoerd door Daniel Taylor, James Gilchrist, Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En daar is hij dan tussen 1 en 2 in het programma Geen Dag Zonder Bach. Daar is hij, Pablo Casals, die Bach speelt. De man die de cello-suites van Bach had ontdekt. De 6 suites die op zichzelf al een magnum opus vormen. De man die oorspronkelijk zei Geen Dag Zonder Bach. Van hem hebben we de titel van dit programma gepikt, zullen we maar zeggen. Geen Dag Zonder Bach. De aanpak van Pablo Casals is zeker gedateerd, maar wel uniek. Het ging deze maestro om de expressie. Het ronkt en snort, is soms een beetje vals, maar wat een grootsheid. Pablo Casals bleef vaak onder het spelen zijn pijp roken. In zijn Stradivarius is na zijn dood dan ook tabak teruggevonden. Wel, snuif op, de cello suite 3 in C groot, nu door Pablo Casals.

Pablo Casals speelde de cello-suite nummer 3 in C groot, BWV 1009. Pablo Casals, van wie de uitspraak is: geen dag zonder Bach. En zoals u zo langzamerhand weet, is dat de titel van dit dagelijkse programma. Iedere dag, althans van maandag tot en met vrijdag. U hoort nu het Italiënisch concert, BWV 971. Een deel van de Klavierübung, deel 2. Het ontstaan van deze Klavierübung in 4 delen beslaat een lange periode. Het was bedoeld om leerlingen, onder meer de zonen van Johann Sebastian Bach, goed studiemateriaal te geven. Maar ook om zichzelf te profileren als nog steeds de beste klavierspeler van Duitsland, nou ja, zeg maar van Europa. We hebben er prachtige en heerlijke muziek aan overgehouden. U hoort David Moroni op klavercimbal.

hoorde de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium Am Fest der Beschneidung Christi. De kantate voor Nieuwjaarsdag 1735 was dat. En het was een opname van Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker uit Dresden onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgenmiddag weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag althans van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We doen met Bach ook nu weer even aan hergebruik. Voordat we de vijfde kantate van het Weihnachtsoratorium horen, luisteren we naar de wereldlijke kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, dat is BWV 215. Deze kantate heeft Bach in 3 dagen moeten schrijven en wel voor de komst van het keurvorstelijk echtpaar naar Leipzig. Ze besloten pas op het laatste om ook Leipzig maar even aan te doen en er werd uitgevoerd op het ruime Marktplein in Leipzig op 4 oktober 1734. Van heinde en verre waren duizenden toegestroomd voor deze gebeurtenis. Als eerste muziek klonken de trompetten in Adventum Regis bij de komst van de koning. Tweekorig werd er gezongen. Later zou Bach dit stuk gebruiken voor zijn hohe messen om de komst van die andere koning, Jezus, te beschrijven als die Jeruzalem binnenkomt onder Hosanna, Hosanna. En ook dan 8-stemmig. Slechts de sopraanaria zal Bach hergebruiken voor zijn Weihnachtsoratorium. Hij noemde deze stukken dramma per musica, muziekdrama's. Omdat de opera in Leipzig door de kerkenraad was gesloten, was er een honger naar opera ontstaan. En Bach die voorziet daar best een beetje in. Zijn wereldlijke kantates zijn dynamisch en verfrissend, zeker vergeleken bij de slaapverwekkende opera's van Hasse die in Dresden werden uitgevoerd. En bovendien waren dit de snabbels waar Bach dol op was. Hij verdiende aan zo'n opvoering 50 taler en dat was zo'n beetje zijn halve jaarsalaris bij de Thomasschule. Het slotkoor heeft een Hendeliaans allure die doet denken aan diens Chandler's Anthems. Leipzig was wel de tweede stad van Duitsland, maar nog geen Londen. De schaal van de Hendeliaanse werken die werden uitgevoerd in de wereldstad Londen was veel groter. Of de muzikale inhoud ook groter was, dat wagen velen te betwijfelen. Zeker Ton Koopman, hier vergezeld van de sopraan Els Bongers, de tenor Paul Ekneuw, de bas Klaus Mertens en zijn Amsterdam Baroque Orchestra.

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, van Johann Sebastian Bach. Een kantate, uitgevoerd door Els Bongers sopraan, Paul Agnew tenor, Klaus Mertens bas en The Amsterdam Baroque Choir and Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dan nu van de wereldse naar de kerkelijke kant, de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium, Ehre sei dir Gott gesungen. Het werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar 1735. Thema is de komst van de drie wijzen uit het oosten die het kind zoeken, maar het niet kunnen vinden. En de gemene koning Herodes om aanwijzingen vragen. Maar de alt zingt, zoekt hem in mijn hart, in mijn broest. Dit is geheel volgens de mystieke kersttraditie waarin God in ons harteke moet wonen. Maak je daar een schouw. God is niet buiten je, op plaats X, maar in je innerlijk. Naar die diepteervaring verwijst het Weihnachtsoratorium constant. Na de prachtige basaria, een bewerking van de sopraanaria uit BWV 215, die u net gehoord hebt, schuift Bach het dramatisch verloop van deze geschiedenis weer naar voren. Want koning Herodes heeft boze plannen en wil de koningen daarvoor gebruiken. Want hij is niet in staat het kind te vinden. Hij weet niet waar het kind is. De man die zowat zijn hele familie uitmoordde om aan de macht te blijven. Bach ontpopt zich nu in het Weihnachtsoratorium niet alleen als een groot componist, maar ook als de regisseur van een spannend drama. Als een Francis Ford Coppola van de 18e eeuw ontpopt hij zich als een virtuoos regisseur met gevoel voor suspense. Luister hoe Bach dictator Herodes laat schrikken van de geboorte van zijn rivaal in de kribbe. Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jeruzalem. Dan komt er een wonderbaarlijk mooi terzet ingezet door de viool, waarin de stemmen zich afvragen of het toch wel goed komt met zo'n tiran in de buurt. De alt verbreekt het wanhopig klagen van sopraan en tenor met de woorden Schweigt, er ist schon wirklich hier. Hij is al echt onder ons, maak je geen zorgen, dat komt goed. En dit is een kolfje naar de hand van barok operadirigent René Jacobs, met Dorothea Rushman, Andrea Scholl, Werder Gura, Klaus Hager, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin.

Goedemiddag, we beginnen weer met een weekje Bach tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Geen dag, althans geen werkdag, zonder Bach. Iedere werkdag dus van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen deze week weer met een publiekslieveling, de kantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen, voor zondag jubilaten. De eerste keer werd die kantate uitgevoerd op 22 april 1714 en dat was in Weimar. Deze behoort tot 40 kantates die Bach daar componeerde. Iedere maand produceerde hij daar in Weimar een kantate. Dus niet elke week zoals dat moest later in Leipzig, waar hij later nog tot zijn dood zou werken. Dit is de tijd dat Bach sterk werd beïnvloed door Vivaldi. Het eerste koor doet dan ook aan een stuk van Vivaldi denken. Een soort lamento, een klaagzang van de verlaten geliefde, uit een wereldlijke kantate overigens. Hoe heerlijk begint deze muziek met die zoekende en verdrietige, soms wanhopige hobo. En dan zet het koor in met die zware tekst: weinen, klagen, zorgen, zagen. Ja, als je het vertaalt, dan ben je de spanning al kwijt. Dan komt er een koor dat bij de oplettende hoordertjes de oren doet splitsen. Ja, het crucifixus van de Hohe Messe komt voorbij. Het emotionele zwaartepunt van de grote mis van Bach. Even ligt de spanning in dit beginkoor op en dan komt de klaagzang weer terug. Wir müssen durch viel Trübsal, zingt de alt uit, voor de eeuwige rust komt. Ellende blijft er. En in dit soort muziek, ja, dan helpt het zo goed om het daarin uit te houden. Na een prachtig aria voor alt en hobo komt de bas ons aansporen om Christus te volgen. Mystieke tekst, omfassen, kussen, nicht lassen, heel lijfelijk. Ich küsse Christi Schmach. Vervang Christus met een dierbare die leidt of naar wie je verlangt. Nou ja, dan heb je een actuele tekst die je kan troosten. De tenoraria besluit de kantaten voor het slotkoor. In de trompet horen we een koraal, Jesu meine Freude, een beetje blauw in de grijze, zware lucht. Wel, de uitvoerenden zijn Daniel Taylor alto, Mark Padmore tenor, Peter Kooi bas en verder het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen.

U hoorde Daniel Taylor, countertenor, Mark Padmore, tenor, Peter Kooi, bas. En het geheel stond onder leiding van Philip Herwegen met zijn Collegium Vocale Gent natuurlijk. Misschien is het een goed moment om u op de Bachdagen, aanstaande weekeinde in Utrecht en Amsterdam, te wijzen. Een prachtig programma. Zaterdag de 19e januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. En u kunt zelfs de meezingen, een scratch zingen zoals dat heet, onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Alle info vindt u bij oudemuziek.nl. We vervolgen weer met de Hohe Messe. Wel het meest geniale werk van Bach. Het ontspant zijn werk over 35 jaar van 1714 tot 1749. En dat was vlak voor zijn dood. Het is een bloemlezing van het beste wat hij maakte, maar perfect bewerkt voor dat geheel van een totale mis, een Missa Tota, waar we nu het tweede deel van gaan horen. Dat begint met het credo. Tot zijn ogen hem in 1749 dat niet meer toestonden, heeft Bach nog aan deze muziek gewerkt. Verbeteren, bewerken, samenstellen, in die zin componeren. Het crucifixus zal straks klinken en de oermelodie heeft u net gehoord in de kantate BWV 12. Van een geniale jonge Bach, op 29-jarige leeftijd geschreven. Ja, Bach was toen een krachtige man, vol energie, die bezig was aan een grote carrière. Dat is achteraf gelukt, bleek wel. Bach die kinderen had, die ook al muzikaal bleken. Nou, kijkt u maar eens op de foto, op de flyer van dit programma. Daarop staat zo'n jonge Bach. En als u die flyer nog niet gezien hebt, dan moet u maar even op www.concertzender.nl kijken. Daar staat hij ongetwijfeld. En er zijn leuke kaartjes van trouwens met het programmaoverzicht. Goed, we gaan luisteren naar de Hohe Messe BWV 232 en dan deel 2, Symbolum Nicenum. En we kiezen voor de uitvoering door concertisten, dus solisten van de Nederlandse Bachvereniging. Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, dan Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. U hoort koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven.

geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates. We grossieren er niet in, maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurkantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt, meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze cantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lems, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de cantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972 werd deze cantate uitgevoerd door mensen die nu wereldberoemd zijn. En van hen is Gustav Leonhardt, inmiddels nog niet zo lang geleden overleden. En Gustav Leonhardt is een grootheid in muzikaal Nederland, trouwens in heel Europa. En datzelfde is het geval met de Bas, die in Wenen nog zong met de Wiener Philharmoniker, maar die achter de microfoon heeft gezeten bij de NOS als nieuwslezer voor de radio. Nou, latere presentatoren en nieuwslezers

Ik ben er één, op de televisie dan. Maar goed, die zijn nog altijd trots op het feit dat een van de voorgangers zo prachtig kon zingen en nog kan zingen als Max van Egmond. Hoort u hem al het nieuws doen? Maar goed, nu is het muziek van Bach. Leonard en zijn consort dus, met Kurt Equiloets tenor, Paul Eswoods, alto, Max van Egmond, bas, het Tulse Knabenkoor, Anne Bijlsma, cello en op blokfluiten Frans Bruggen en Kees Boeken.

U hoorde de kantate nummer 13, BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen van Johann Sebastian Bach in een historische uitvoering uit 1972 met Gustav Leonhardt en zijn concert met Kurt Ekeloets tenor, Paul Aswood countertenor, Max van Egmond bas, het Tulser Knapenkoor, Anner Bijlsma cello en Frans Bruggen en Kees Boeken op blokfluiten. Bach's Brandenburgse concerten laten diens brede talent zien. Ieder concert is volledig anders van sfeer, met steeds weer een unieke bezetting. In het tweede concert kitst hij voor de wonderlijke combinatie van hobo, trompet en blokfluit. Gedurfd, want blaast de trompet met al zijn volume de blokfluit niet weg. Bach hield als echte barokkunstenaar van dit soort tegenstellingen, zoals ook in de schilderkunst bijvoorbeeld Rembrandt en Caravaggio gebruikelijk was. In het tweede deel moet de trompet even het zwijgende toedoen en in het derde deel barst hij weer los. U hoort weer Frans Bruggen op blokfluit. Het Brandenburgs concert nummer 2 dus in F groot, BWV 1047. Weer het Leonhardt concert met onder andere Claude Ripaat trompet, Paul Dombracht hobo, Anner Bijlsma cello, zoals gezegd Frans Bruggen op blokfluit en Sigiswald Kuiken viool.

Dat was het Leonard Concert met het tweede Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En tenslotte van dezelfde club het Brandenburgse Concert nummer 4 in G groot BWV 1049. En we horen weer Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge, blokfluit, maar ook Kees Boeke, blokfluit. En verder in het Leonard Concert onder andere de cellist Anner Bijlsma. Een heerlijk swingend concert dat vooral heel spannend is. Steeds biedt het onverwachte wendingen, het verveelt nooit, ook niet keer op keer. Let wel, geen dag zonder Bach.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Paraya met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusievelijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschaft van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daarbij dat nieuwe Bach-gezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarskantate die we reserveren voor nieuw.

jaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu kantate BWV 17 weer dank opfert der Preiset mich aan de beurt. Deze kantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw, en sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer dank opfert der preiset mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir and Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht in de paella bijvoorbeeld, garnalen, de gamba's. Maar gamba is hier Italiaans voor been, want het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans. We horen de gambist Paolo Pandolfo.

Dat was de cello suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal. Ze dirigeren ook zonder uitzondering. De fluitsonate in E klein dus, door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, gamba.